0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bikkie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Da's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

ach hij ook krijg. Isaac weer, Isaac weer, met mij rooi rok voor heel dier, ik wil jou hè, ik ga jou krijg. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jou mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Dan staan ik op en kom ik weer.

0: Can I get an amen? Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. En as daar man is aan wie ek niks verskuldig is nie, is dit die man hier langs in my. Al wat gebeur is, ek is net lief vir hom. Hartelijk goeiemiddag, Babalicious, welkom by die Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag, Pula. Hoe gaan dit?
0: Nee, ons kap aan, is alweer vrijdag, my broer. Die week is om, is een nieuwe maand. En hier is ons. Wat sê jy, my boete?
1: Hartelijk goeiemiddag aan die Eden familie. En soos altyd, gaan die epic show wees.
0: Oh, lekker,
1: ja,
0: man.
1: So bly ingeskakel.
0: Lekker.
1: Moenie weggaan nie.
0: Babbels het gepraat, mense. Moenie weggaan nie. Bly ingeskakel en bly ingeskakel op jou Afternoon Drive. Paula en Babbels is hier tot in met sessie. Ja, het kan sê weer wees. Ja,
1: het kan uit die klok op wees.
0: Sien jy, weet jy nie, gewoonlik nie, sê jylle, hoe langer een mens met mekaar is, dan hakke mens soos mekaar. En hier is ek ook nou al, waar ek al die tijd een beetje poos, man. Sien jy, Babbels?
1: Ja.
0: Hoe kom man nie?
1: Jy sê 7, ek sê 8.
0: Ja, jy kan met my nog lekker saam gesels met 0605052693 hier op jou nummer 1 raadloos, jou prachtige stem in die paradijs. Paula en Babbels, it is gonna be an epic show.

0: Ja, ons vibe lekker saam met Mikasa, se Mamela. Maar kom ons van een Elsie, interessant nogal, Bubbles. Mm. Van een Elsie na ander Elsie. Ja, kom ons luister wat sê hierdie Elsie. Hartlik goeiemiddag, Elsie.
1: Hartlik goeiemiddag, Mr. Paul. Goeiemiddag, Bubbles.
2: Hai, goeiemiddag, Elsie.
1: Hai, dankie Here dat reën nou lekker in die kant van Gasha. Mm. Hallo, Antie Elsie, daar van die kant van Albertinia, Winnie daar in die Arra. Antie Joena, Masara, Elise Kamfer. Ja, sommer al die Eden FM maatjes, julle is hartlik gegroet. Andoeli, oom Lee, Emmy, dankie vir nou die oggend se uithelp, man. Ek waardeer jou. En ja, nee, dit is waarvoor bieren daar is. Liefde groete, Elsie. Dankie, Mr. Polla.
0: Daar sê, dankie, Elsie. Wie, Babbels, dat kom net op, nee. Elsie, een mens een naam wil amper ook jou persoonlijkheid vastvang, nee.
1: Mm.
0: As jy nou net denk, nee, aan die vorige Elsie en hierdie Elsie, een mens kan hoor die opgewektheid, nee, die levenslustigheid.
2: Ja,
0: aan
2: ja.
0: Beide van hulle.
2: Absoluut, Paula. En die respect wat hulle het.
0: Ja.
2: Sy en jy, oh. Nee, awesome.
0: Ja, dis hoe Elsie smaak. Ons maak gereed vir die 33 hoofdtrekke in Engels. Collega BK, he is more than ready. So BK, whenever you are ready, we know that you are. You may take it away.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, BK Worldwide. BK will be back at 4, serving you the mains. We gaan nou weer bezig te raken aan Waslapiland. Ik heb nou een man gezien, hè, wat gewoonlijk zo'n beetje later in het programma die register teken. Maar is vroeg vandaag. Dat is jakkerig wat teken.
2: Ja, die oud teken gewoon.
1: Kom, misschien dat we spreek beter.
2: Ja. Nee,
1: misschien we spreek beter. Hartelijk, goeiemiddag, Butaji, die man wat vroeg teken op een vrijdag. Misschien het die man aan het plannen.
2: Man weet nooit.
1: Ja, man weet nooit. Ja, man weet nooit. Maar kom ons, geef me kans.
2: Ja, lees wat zei die ook.
1: Goeiemiddag. Jong, wacht. Hier is die man.
3: All right. Pull our hopes in die ander maas. Ik kan wat zo'n kaars. Hoes dinge, mannen. Gezonde dag, hier zo'n kontrainers en luisteraars. En dan kon Loes en Jansen mij zien. Hij vierde dag zijn 13e. Verjaarsdag, Paula. Zien dinge oor zijn leven, man. Die man wordt nou, is nou tiener, ne?
1: Ja, nee.
3: Zo ja, hij moet het geniet. Alles wat mooi en gezond is en... Maar God al sy jou droompies wat hy het in sy hart op die echte tyd vir hom gee. So Paula, ja, nou toe nou, ek gaan nou eers afstaan, ons praat later, mater. Greenwell Johnson is aan die buitenkant. Salutas! Bubbly Bubs, ek is blij, jy is kan gaka, my man, ek is blij. Hy stuif in die huis. Nee, geniet hom, my broer.
2: Oh, Boerantie, joh.
1: Ja, baie geluk daar vir die jongman van jou, Greenwell, die Jens-Cheryl se jongman, hy is nou 13 jaar oud.
2: Ja.
1: En ja, ons kan maar net die hand van die Here vra dat hy moet wees oor ons kinders.
2: Ja, nee, en ja, as jy ooit vir dinge sê, is jy al weer matriek.
1: Wow. Ja, jy weet ooit vir, en sê die man, my paak wil so maak. Oh, Elsie sê, dankie my favorite oysters.
2: Hy sê, dankie Elsie.
1: Dis net die lekke ikke, sê sy, die lekke ikke. Mooi blij. En dan, sien jy nou wat gebeur hier so? Katrina, net die naam alleen, man. Aspire warmte, aspire lekkerte. Babbels vanmiddag sy woord het uitgegaan en gesê, wie sal niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.
2: Absoluut.
1: Ja man, hier het ons net mekaar lief, man. Hallo Katrina.
4: Goeiemiddag Mr. Paul en goeiemiddag Mr. Bubbles.
2: Middag,
4: gestakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Julle twee moet ook een mooi dag hê daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
1: Mooi dag. Da-sie.
2: Bye-bye.
1: Da-sie. Wat jy daar opgewondenheid in Katrina's stem? Ja. Ah, jy dan wat.
2: Paul, my hart staan een beetje een kant toe aan na Volmoed toe, man. Mm. Nog. Maar moet ik hier gaan wassen daar?
1: Ja, ons sal moet, Babbels. Ons sal moet. Babbels, het raak bezig. Het raak bezig. Hier, zo. Het voelt nou amper zo'n nommer, alsjeblieft. Wat een goeie middag.
5: Nommer, alsjeblieft.
1: Goeie middag. Dat is eerlijk.
5: Nou, ik ga sterk gezegd van mijn missie, want man morgen van...
1: Bye. Bestaan rechtig uit goeie oomblikke, uit die mooi, maar dan sal ook die pijn en die seer, wat alles deel vorm van die lewe.
2: Ja.
1: Nee? En ek deel saam met die persoon, toe ek by my ma se graf staan, he, 2008, en ek kyk na die hoofweg, en ek sien daar die karre, en die mense loop daar, en een ding kom by my op, life goes on.
2: Ja.
1: Babbels? Al gebeur wat met ons in die lewe, nie?
2: Ja, lewe gaan aan, Paula.
1: Lewe gaan aan, jong. Niks staan stil,
2: dit klink
1: baie hard, nie?
2: Ja.
1: Maar dit is toch een realiteit.
2: Realiteit, ja.
1: So ja, kom ons keer verder daar in Waslapiland. En dan gaan ek en Babbels, na die advertentiebreek, gaan ons sê waar ons vanmiddag praat. En ek hoop net dat die man van die United States of Cornwall, ek hoop die man luister nou. Sê, want die man is oor een topiek,
2: ja.
1: Hato, goeiemiddag.
6: Hartelike goeiemiddag, Mr. Hollahops. Ja, nie ingehaak en ingeskakel. Jy het 'n pragtige Riverstyle.
1: Jackie.
6: Vanaf die werk, ja, Paul, ek wil vanmiddag net weer eens baie sterkte sê daar aan 'n vriendin en kollega, Mita, beter bekend, ja, Mita, ons is... Ik wil net vir baie sterkte sê met die ingaan van 'n geliefde man. En ons is allemaal ingehaak en ingeskakel by die werk. Al onze prachtige anties en tannies, manne van heren, moet een mooie en geseënde dag hê. Baie liefde, Jack, Windvogel, goed gaan en veilig wees.
1: Maase, Jackie. Dankie, Jackie. Net weer stemnotas hier, dan groet jy net vir babbels ook nie. Hartelijk goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag, Babbels.
2: Hey, goeiemiddag.
7: Lekker om julle stemme te hoor op die radio. Ek groet al my maatjies wat my stem kan hoor. Ja, Paul, ek het nog hoor wat jy sê. Ek het ook nou die hoofdstuk wat jy nou gelees het daar in die Bybel in Romeine. Ja, die woord sê dat jy met jou naaste liefheid soos jouself, Paul.
1: Amen.
7: En ons moet nie kwaad, steek nie.
1: Ja.
7: Daar buiten is so baie storms, Paula, maar ons moet die storms gaan, Paula, om ander mense uit die storms uit te haal.
1: Dis waar, my sister.
7: So ons moet lief wees in mekaar.
1: Ja.
7: Wees lief jou naaste. Dis wat hulle sê in die woord van die Bybel, en die woord van die Here ook.
1: Amen.
7: Paula, geen babas met een lekker naweek het, kom van Anna, wat boy, Paula, hier die koelerige oudsoring uit, Paula.
1: Dankie. Dankie, okay, Anna.
2: Bye bye, dankie.
7: Dankie vir die program, Paula en Babbels.
1: Bye, dankie, Anna. Mooi bly.
8: Julle kan enige tyd kom, bring net Sebastian ook saam. Dankie.
1: Daar sê. Sebais, ja. Sebais,
2: ja, nee. Ja, nee.
1: Ons gaan zwaar hier oor. Goeiemiddag,
9: Paul en Babbels.
1: Goeiemiddag.
9: Groet aan allemaal vandag. Nee? Nysna, julle is allemaal gegroet, allemaal. Dat is een groet van Nysna. En dan, ja, mensies, vrienden, kennissen, van A tot Z is ook gegroet, nee. Wilmondse mensies, allemaal is gegroet. Erlien, Nadine, sister Boone, in Prilkege land. Allemaal is gegroet in Wilmond. Mooi dag, Paul, met julle in Wilmond.
1: Waar sê, Wilmond kom by sy mensies ingehaak en ingeskakel. Ons het terug net na die advertentiebreek en dan praat ons oor waar ons gaan praat vanmiddag.
0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.

0: Lekker met die klanke van Eric Benay, Why You Follow Me, hier op die liggewe van Eden FM, en Paula en Babbels is bezig met, het jy geweet, ons deel net interessante feite vanmiddag. Nou, die ding wat jy nog gesê het van die zebra, wie sê, as ek nou weer zebra sê, nee, ek gaan anders kyk na zebra. So, die ouwe is eindelijk een swart
1: ja,
0: dier,
1: ja.
0: Maar die strepe is wat?
1: Hy is wit.
0: Ek wil nou, gewoon kwijt klik, is hier een meter van... Wat is op anders woorde? Is hier een meter van een swart en wit strepe nie? Is net swart met wit strepe?
1: Nee, ik weet nou.
0: Oké. Het jy nou al, ek wil nou nie uitpraat, maar het jy nou al ouwe nagedink, dat een mens kan nie oop oor nie, sê Babbels?
1: Maar dit is so.
0: Ek sê nou, ek wil uitpraat, want ek het gesien aan die hoog, probeer sy nie. Mensen die mama zei, maar met hem niet geloof nie. Maar als er iemand wat vanmiddag daar kan saamstem, dat een mens niet oop oor kan, niet nie praat gerust saam met ons, asjeblief toch bij nou.
1: Ja, en deel jylle winkel ook saam met ons.
0: Ja, papa, ek was bezig met my nummer te gee. Het jy geweet, ek was bezig.
1: Ek was so weet.

0: Heerlijke vibes met de klanken van Julen, JD en Roosen. Zijn laatste woorden hier op die Drivetime Show. Wow, what a talent.
1: Is jij bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap waterzuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vruchtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Droom jy van 'n asemrowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer in pragtige tafelversieringe en dekor verhuur om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur een e-post na jansen.chas@gmail.com.
3: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Centre in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: Bubbles het jy geweet?
1: So moet hy beats maak.
2: Ja, nee. Ja, nee. Ek het geweet wat jy weet, wat ek geweet het.
0: Ja, Liesel sê, so moet die beat heet. Gooi alles die lucht, dis naweekie buiten. Ja, Bubbles, jongens, naweekie buiten. Ons vandag gauw daar by ons telefoonkie kom. Wat op goeiemiddag?
3: Goeiemiddag, jylle twee lachs my lekker, jylle nie as die vond oor lijn nie, lyk het my. Nee, jong, Bubbles, dat weet nie, wat Bubbles daar is. Nee, wat? Nee, Rami, al wat jy mens doen, jylle oor, jylle oor jou mensie. Nee, ek het al geskater, hele Bubbelusa. Hele Bubbelusa. Hele Dainas Windows 10 te hoor. Wat hem te mooi naamje te hoor. Goed op jylle huis. Dank je voor jou mooi program, Paula. Bye-bye.
0: Bye-bye, mama Dainas.
2: Bye-bye, mama Dainas.
0: Bye-bye. Ja, mama Dainas. Oh, hoe redden van? Is dit
2: I apologize. Of nee, hij lacht iets moeten, maar hij voor die scherm omzetten.
0: Ja, als dat weer half zes, Bubbles, kan je niet geloven.
2: Ja, nee.
0: Ja, ons moet niet die veel laten wachten. Die
2: ja, Celeste, oh, Klinkie moet je niet wachten.
0: Wie?
2: Klinkie.
0: Klinkie.
2: Ja.
0: Oké, ik ken nog niet, Celeste, ik ken nog niet hij kant van zo. Ik vergeet dat een groot vrouw, die wat je nou voor zegt,
2: Klinkie. Maar natuurlijk. Al die jaren wat ik ken, ik heb altijd waar gezegd Klinkie.
0: Oké.
2: Zo ja, Klinkie, take it away.

0: Volvieren, what do I do if I want to get through to you? Ja, nee. Is een groot vraag daar en is een onbeantwoorde vraag. Klinkie, dankie. Dankie, Klinkie. Mag ik ook Klinkie? Of hoe weet ik het, babas? Mag ik, sê Klinkie?
1: Jy mag, as een les twee, ja.
0: Nou, sien jy nou, daar kom jy ding nou in. As een les twee, ja.
1: Nou, dit het jy dit geweet.
0: Sê les, kan jy net vir ons laat weet, voor sê, asjeblief. Mag ik ook sê, Klinkie. Ons is nou weer terug na die advertentiebreek. Papas,

0: Papas, dis nou amper soos, as jy langlaas iets geëet het, ne, en jy kreeg nou weer geleend het om my ding te eet. Soos nou dan het ek bredie geëet by Boekap.
1: Mm-hmm.
0: Ja, lekker bredie, man. Ek het langlaas bredie geëet, man. Sien.
1: Is dit kool of wat?
0: Nee,
1: is dit
0: een mins bredie type
1: boekie. Okay, okay.
0: Ja, Boboti, sorry, nou sê ek
1: een bredie. Oh, Boboti.
0: Boboti, ja. Nou, die ding is nou amper nou so, man. Hoe langlaas het die ding nie lig. Hy gaan dan nou so lekker af, jong. Wat jy nog een stukje van hom? Huh? Kan jy nog een stukje van hom? Een klein stukje.
1: Laat my mouwe van die kouwe.
0: Jy praat weer van klein tjien. Jy wil nog sê nou die ding nie lig, so.
1: Ja, nee, absoluut.
2: Ja.
0: Jy gaat ons.

0: Hy was nou lekker gewees op Babbel. Ja, maar dis hier, sit die ding in die lig, ja. Weet jy wat se ding, wie se ding, maar hy is in die lig. Dis wat op net te voorsies. En nou lê ons 'n voetjie. Kom ons kyk en luister wie's binnekant foon. Wat ek goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, dis kom met ek so lank wag om die antwoord te kry.
0: Hallo, goeiemiddag. Jammer, ons vra nederig om verskoning dat u moes wag, maar daar het nou 'n liedjie gespeel, so ons wil nou nie dit geonderbreek het nie. Met wie praat ons nou?
1: As u my naam nie ken nie, sal ek my antwoord nie ook gesien
0: nie. Babas, wie praat nou?
2: Ek het geen idee nie.
0: Ja. Sê maar vir ons as 'n
1: breek. Luister, moet ek aan jy en Babas. Ek moet ek om ken, jy is my naam nie.
0: Daar is so baie, daar is vele, daar is duisende luisteraars.
2: Ja, geef me gauw die naam, moeder.
0: Ja, of geen leideraad of iets.
2: Ja.
1: Een goeie oude bekende. Ik wil net, kan ik gauw iets vragen van jou, als het blieft om voila.
0: Daar zei, vraag van mij.
1: Ik zal je nou zeggen dat voorbeelden niet maken. Ik wil net vragen dat jullie vaak aan gedachten zijn. Hulle moet nog kaap toe gaan naar de extreem.
0: Ja.
1: Maar... En jij moet geloven.
0: Ja.
1: Ik wil me God gewoon schaaf en God als op
0: zin. Amen. Ja. Daar is hy.
2: Daar is hy, dankie voor die bel.
0: Daar is hy, een mooie gesiene naweek vir julle. En sterkte daar zo. Daar is hy. Bye bye, dankie. Ja nee, ons weet nog nie wie die luister is, maar... Soos die versoek is, ja, laat ons voorbidding doen, want ons moet aan niemand iets verskuldig wees hier, behalwe om mekaar lief te hê. Wanneer laat jy die ene keer gehoor, Babas?
2: Ja.
0: Oh.
2: Yeah. Nightbird.
0: Ek weet waarvoor wacht jy. Jy wacht met die gedeelte.
2: Ja.
0: Hy kom nou, ook alvast.

0: Jiggy, can't you see? Sometimes your love just hypnotizes me. Oh, it is 626. And in the mix with Polla and Bubbles. Ja. Ek gaan vir jou vrou lekker jou naweekplanne nie, want jy is mos 'n man van die wind. Ja.
1: Word vir die man. Word nou net.
0: Nee, word vir die man. Is 'n boodskapie, hi Polla Hops and Bubbles. Ek wil net liefde stuur vir al my mense. In Arm Drive 42 Mosselbaai, dit kom van Lynn. Hallo Lynn.
2: My jylle dan geem, dan hou die emphasis val op die chi. Mm. Die chi moet sterk gesê word.
0: Chi.
2: Klein chi.
0: Klein chi.
2: Ok.
0: Lekker chai chi. Waar hy flow lach jy? Nee, nee, sê, waar hy flow lach jy?
1: Klein lach jy.
0: Waar is jy? Jy lees nie, wat is die? Jy lees nie, wat is die?
1: Dat is een ei-ei lach jy.
2: Oh. Hi. Bubbles en Polla Hopske, dus ik hoop het dan goed met jullie, jongen.
0: Hey, middag.
2: Ik heb nou tweede aan die ingeskakeld, want ik was te moeg, man. Mm. En het was gisteren een beetje warm geweest.
0: Ja.
2: Maar ik hoop jullie, jullie dag is zover niet. Ik hoop dat hij onbekend is, Rosina en Jacob, zeggen nee en die kinders. Aan vrij en om dak, om oos en aan driekie, blek op die plaats. Audrey, wees gegroet. En Aida, ik hoop jullie te lekker naweek worden, het gaat reent. En alles wat mooi is voor jullie, dat komt van Lily en Ava, die prachtige, dat was daar. Lintie sterkte voor jou.
3: Lintie.
2: Lintie, dat is Lintie die we daar gepraat het, Polla.
0: Oh, dat is Lintie wat daar gepraat het, ja. Dat is hy, dankie Lily. Mooi blij, groete en liefde. Is oppaktijd, Bubbles. Maar ons maak goed daar by Pastor JP, hy het vroeger boodskap gestuur. Hy noem vir ons, good afternoon, the Po Hop, the Po Bop, sorry, the Po Bop, the Po Bop duet, ja. Yeah. Hy sê, never miss your show. Ja, dankie Pastor JP.
1: Asie Pastor JP. Ja,
0: gereeld ingaak en
1: ja, mooi, is. Mooi aankie vir jou en een mooi naweek, hè. Goed. Hey, waar jy gaat ons nou?
0: Is Pastor, Pastor wat die wees?
1: Oh, Pastor JP.
0: Everybody has a dream.

0: Ain't no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies.
1: Ja, ja, goeienaand luisteraars. Welkom, welkom, is weer vrijdag. Jy is ingeskakeld hier op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs, by die beste soul, the ultimate sports soul. Hier waar ons rugby praat, sport praat of die byt. Ja luisteraars, jy het nog pas gehoor aan Neil Diamond, A Solitary Man. Ach, wat een prachtige song is dit, ne? Ja, ons gaat vanavond lekker rugby of cricket praat. Iets wat controversieel gebeur hierdie week tussen Themba Bavuma en Quinton de Kok. Nou, ek wil vanavond by die luisteraars weet, die wat nou gehoor het wat Themba Bavuma skel of krietaal teen ons speler gebruik, as dit gepas as internationale speler, een kaptein, om sulke krietaal teen ons spelers te gebruik gedurende wedstrijd. Ja, jylle kan vanavond saamgesels met my, Nabil Damos, op WhatsApp 06-0505-2693. Luister die vraag vanavond, is dit gepas vir een kaptein om krietaal te gebruik ten ons speler gedurende wedstrijd? So ja luisteraars, ons gaat vandag een muziekbreek vat, dan kom ons weer terug. Ja, is dit gepas vir een kaptein om so'n krietaal te gebruik ten oor sy speler? Baie dank.

Γιάννη, αλλά είστε ένα Στάι. Είναι και η Βασόν Μάικλ Τζέξον. Κόντου σου, ναι. Για βολοξιάου. Για κίνδυνο μούνταχ. Βατ μόρο τσου να με ουπχραφ χατστά. Αν βιε στέρκ, αν βιε φόλμουτ. Μα για ω τρέχα κομμή, τη φράχ φανάν, ας αν ήλκα σάμον με χασιάλ. Ας τε φαν πας, φερ α καπτέιν. Om kritaal te gebruiken door zijn spelers gedurende een wedstrijd. Ik heb vannacht al vanavond die rugby URC wat laatst week een volle swing begon. Ik geef eerlijk al vanavond die spannen wat in elkaar speel later vanavond. Benetton komt dan te staan tegen Connacht. Dit sal wees 20:45 en dan is het Edinburgh wat teen die Storme speel en dit hulle speel ook 20:45 en dan is dit Cardiff rugby teen Zebre wat natuurlijk ook 20:45 speel. Goeie rugby wat die Stormers laatst week opgedis het. Die eerste helfte is zo hak en tak geweest. Maar die Stormers wat natuurlijk daar die wedstrijd laatst week tegen Connacht met 29-15 gewen het. Zoals ons vandaag aan die puntenlijst kan kijken, zien ons dat onze Afrikaanse spannen is natuurlijk die top. Ach, van de eerste ronde van die competitie. Ja, luisteraars. Cricket. Ons maakt reeds gereed natuurlijk dan over die wereldbeker wat in Zuid-Afrika afkomt volgende jaar. Zuid-Afrika wat op een goede pad is, heeft natuurlijk Australië geverslaan. Die week het Australië geverslaan. Die loop al reeds 2-0 voor. So, ek wil graag by julle vanavond weet, as dit gepas vir kaptein om Kreetal teen oor sy medespeler te gebruik. Praat saam met my op my WhatsApp lijn 060-505-2693. Ja, luisteraars, ons gaat vandag vir een muziekbreek en dan kom ons terug. As dit gepas vir een kaptein om Kreetaal te gebruiken. Ik ga het gauw voor een muziekbreek, dan kom ik terug.

Ja, Nia, da warst du von Icon. Nobody wanna see us together. Is dit gepas vir 'n kaptein om kritaal te gebruik teen ons spelers? Ja, luisteraars, julle is ingeskakel op Radio Eden FM saam met Nabil Damos hier agter die mikrofoon vanaand. Ons gaat vandag kyk hier aan 'n paar cricketwedstrijde. Die cricket wereldbeker is om die draai hier in Suid-Afrika. So, ons kyk vandag aan 'n paar cricketwedstrijde. Bangladesh kom morgenochtend te staan teen Sri Lanka. En vir die wat dit nie weet nie, ek support Sri Lanka. Die Proteas nie, die Australië nie, Sri Lanka. Dat is my span. Dan kom Pakistan en India. Morgen, 6:30. India wat natuurlijk goeie rugby, eindelijk cricket speel op die oomblik. En dan is het, ja. So, die laaste eendag wedstrijd, dat is tussen India en West-Indies. Omdat daar is net het die 20 wedstrijd van Pakistan en India. Is dit gepas van een kaptein om natuurlijk kritaal te gebruiken in onze spelers? Gesels samen met mij. 060-505-2693. Ons gaan vannacht voor een muziekbreek.

Ja, nee, luister eens, wat een prachtige muziek is dit van Lionel Richie en Diana Ross. Als we ons vandaag gaan kijken bij onze plaatselijke rugby, daar op Nysna is een Sevens toernooi. Die jaarlijkse Nysna Sevens toernooi, wat reeds vandaag begin het, wat natuurlijk klaarmaakt, zondag. So die mense in die Nysna omgeving, as julle niks het om te doen nie, Nysna Plat Sedgefield, as julle niks het om te doen nie, gaan maak gerus en draai daar. Goeie vriend sê vir my hier, meneer Damos, nee, as ek op die WhatsApp lijn kyk, meneer Damos, nee, een kaptein moet lei van voor af, kritaal of verrasering. Je kan nie so spelers verraas nie. Dat kom daar van meneer MJ af. Ja, so ja, jy hoor ons vanavond. Je kan nie jou spelers verraas nie. Jy moet leiding neem. Ja, luisteraars. Jy moet leiding neem op die veld en nie jou spelers verraas nie. Vooral met kritaal. Ons gaat weer vanaf een muziekbreek. Dan kom ons terug.

Ja, luisteraars, dat was die muziek. Eerste lied was I Still Believe, door Mariah Carey. En daarvan dacht ik, ze is sabbel voor ons. The Love I Lost. Als dat gepast voor kaptein om gitaal te gebruiken tegen onze spelers. Ons het gedacht, rugby is klaar, de SVD en Leer. Daar is morgen vriendschappelijke wedstrijden op ons velden en de SVD. Als we ons vandaag daar naar Riversdale toe gaan, Riversdale Blues, kom dan te staan in Riversdale door. Dat moet een grote wees. Dat is een titanische strijd. Zo, daar is een vriendschappelijke wedstrijd tussen Riversdale Blues en Riversdale Dorp. Jouw scheidsrechter daar zal wees, meneer François Davids, Jaco Gerber en Brian Windvogel. Die venue is in Riversdale. En dan komen Happy Hearts te staan tegen Sunshine United. Jouw scheidsrechter daar is meneer Anthony Januari. En meneer Koetsier, die wedstrijd komt af op Brandwacht. En dan is dat Proteas tegen Young Leafs. Die wedstrijd komt af op Reiterbos. Meneer Isaac is natuurlijk jouw wedstrijd beambte daar. En dan het ons toernooi een avontuur waar meneer Zijn Arends en Rico Vreesenburg en J.R. Noorders daar voor ons gaan dienst doen. Zo ja, ons plaatselijke rugby vriendschappelijke wedstrijden is een volle swing nog. Die ouders wil nog niet gaan rusten. Zo we al gedaan aan nightclubs. Wat die mannen nog bezig houden en die gemeenschappen nog bezig houden met rugby. Ja.

Ja, nee, dat is net die jammel wat zal weten. Heaven knows. Die zijn meneer Van Wijk op mijn vraag voor. Hij meneer Damons, nee. Een kapitein moet weten. Hoe om zijn imier te gebruiken op je veld. En geenszins zijn spelers vloekt niet. Hij moet met goede leier-eigenschappen voor een dag komen, meneer Van Wijk. Ja, luisteraars, eerlijk aangeschakeld op Radio Eden FM samen met Nabil Damos, die op de Ultimate Sports Show vanavond. Mijn mede-collega, meneer Wallando, daar in Kaapstad. Ons wel voor ook net zijn, moet zijn afdagen niet daar. Hij is ingeschakeld, zei van mij hier online, blijkbaar. Zo ja, hij moet zijn dag genieten of zijn naweek genieten daar. Dit hier is nou zo wat 8 minuten voor 7, voor 8. 8 minuten voor 8. Zo, ons heeft nog zo 8 minuten. Waar ons lekker muziek gaat maken. Op jullie vrijdag aan. Dat regen of de scout en George. Vroeger wat ik atelier toe kom, toen val die regen. Zo ja, wat kan ons warm maken? Dat is net een kopje sop. En goede muziek. Wat ons kan warm maken. Ik speel voor jullie Tease Me. Van Michael Jackson.

Ja, luisteraars, daai was Tease Me van Michael Jackson. Ek ga ook vannacht vir julle die Stormers en Span weergeef wat nou later begin speel. Op 15 het ons van Warwick geland, 14 Sabello Sonatla, 13 Juan Niel wat die kaptein is, 12 Jonathan Rousey, nummer 11 is Leolin Zas, nummer 10 is Yakin Ahmed, nummer 9 Stefan Ungere, die nummer 8 sal wees Atiba Diamani, 7 Launiel, nummer 6 Siya Kolisi, die kaptein van Zuid-Afrikaanse rugby, nummer 5 J.D. Sikkerling, nummer 4 Riley Norton, Nedling Vossier, Andre Hugo Venter, nummer 2, nummer 1 Ntukono Mtsunu. Ja, luisteraars, mag een kaptein kreetal gebruiken zoals die spelers. Maar WhatsApp is een leer. Blij leer, dat is onvanpas. Ja, luisteraars, ik speel voor jullie uit. Met hier die Something About You van Lorraine. En dan schakel jullie weer een volgende week. Rechtstreeks om 7. Dan geloof ik, jullie Snommelando is terug samen met mij in die atelier. En aangaf zelfs ons weer verder sportzaken. Maar jullie lied Something About You van Lorraine voor die aan. En daarmee sluit ik dan nou af. Bye, dankie.

vertrouwen, maar je is veilig om je hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van je is gegeven mij, ik heb geland met de helm. Forever or never cancel, helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.